heb een dorp als een ander, met zijn kerk en zijn toren, zijn plein met zijn burgers van edele geboorte. Zijn kleine cafés, zijn gekke figuur, zijn eeuwige dronkaard, zijn geburen.

dorp Hoevenij, het is een dorp Hoevenij, waar ze iedereen bepraten en waarvoor de schijn, voor het oog van de straat.